0: vroeger dan zitten dus ik zoiets aan deze.
1: Kemper. Want dit is ook oké.
0: Weer dicht.
1: In the area of Grayson 40, 236 advice of a white medium sized dog running out large in the area. Grayson 40.
0: 10-4.